op het zien, maar weet de vrij. We zo één met de zeis, we zo één met die mijnen. De meer, meer zie je weer de vrij. Vrij die dag even, zijn we zo'n beetje zo blij. Op het zien, maar weet de vrij.